0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: daar.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Die Jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Speel jouw statie.
1: Biki Engels, Biki Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: Jouw statie.
1: Jouw statie.

0: Sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Motherfuckers, hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen in mijn hoef, hoef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker hoef, hoef.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Muziektijd op jouw gunstelingstatie. Jouw statie.
1: Die hotel van een bries de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moer, zo ze dagaboy. Maar hij is nooit smoer, je verstaat niet mijn maat. Alicante.
2: www.jouwstatie.net. Jouw statie, waar jij zaak maakt.

0: Joe Stassi.
1: Raak jy nervous as iemand jou draai opzak?
2: Wat jou rug?
1: Is jy bang met die slag van een basdraf? Voel jy veilig as een storm op jou af?
2: As het ziet daar wat jou bloed draai?
1: Hoor jy soms een ding wat voor jou deur gaan? Raak jy nervous as iemand jou draai opzak? Is jy bang met die slag van een basdraf?
2: As het ziet daar
1: wat jou bloed draai? Voel jy veilig as een storm op jou afkom? Hoor jy soms een ding wat voor jou

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rotmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
2: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: plek lijkt nou wrakjes waar nogal spieker is. Maar jij kan maar zelf, look, kijk. Q4 Garage Label weg stadlang. Hij lijkt zo lekker, want hij maakt zo lekker.
1: Kom maak een draai bij Café Limeur of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoekspijskaart zal jou niet teleurstellen. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter voor slechts R120 is ook beschikbaar waar jij 4 verschillende snijde koek kan proeven. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soats is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Die Bankroof, een speurverhaal, opgevoerd door Betty Kemp. Naalbeet, lekker.
1: Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou Stasie Love Songs. Trek die liefde van jou leven nader en geniet jou Stasie Love Songs.

0: jouw stad.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jouw stad.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Jouw stad.
3: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: jouw stasie.
1: Zachter, daar liggen dief, dief, dief, dief.
2: Motherfucker, doof, doof, vari, vari, doof, doof, binnen in mijn hoofd, doof, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat je dans naar die stok.

0: Kom maak een draai bij Café Lime of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste dorp van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter vir slechts R120 is ook beschikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter door die gedief, dief.
3: Vakker toef, toef, varie, toef, toef, binnen my hoef, toef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Shout out.